Vaderzielig komt er een warm gevoel over mij heen. En het lijkt wel of jouw lokroep met het uur sterker wordt. En als ik hier zo op het strand sta te kijken, zal iedereen begrijpen dat ik mij steeds meer één ga voelen met jou, Veronica. En moet je noodgedwongen volle zee kiezen, neem dan mij met je mee.